0: elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er 1 om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Hey, Remon!
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hey,
10: ontdek de
13: de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Wat dacht je van Japan?
16: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
15: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
16: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Trulease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito.
7: Appetito.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
22: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
23: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
24: Voordeelhuisjes.nl.
25: Goedemorgen, zondag in Zeeland, met Elias den Hollander.
26: Omroep Zeeland.
27: Hey, listen up y'all, this room's a mama. Hit it!

0: Ze hadden één grote hit en een paar kleintjes. De Pasadena's en Tribute. En dat was een tribute, een eerbetoon naar de muziek uit de jaren 50. En dan moet je denken aan de doo-wop en de soul. Het is zondagochtend, zondag in Zeeland. Goedemorgen.
1: Sunday is my day with you.
0: Ja, en deze keer zonder mijn collega Marcel. Maar met wel heel veel lekkere muziek, natuurlijk, zoals je van ons gewend bent. Rain Me In is dit van Sam Fender en Olivia.

0: Zeeland blijft slepen. Dat ligt in de westelijke stroming, dus van west naar oost georiënteerd. En daardoor hebben we al een aantal neerslagmeters die goed gevuld zijn. Maar er komt dus vandaag ook nog wel aardig wat neerslag bij. En ik denk dat op veel plaatsen er nog wel 10 mm kan vallen. Het wordt dus een bewolkte, regenachtige dag in Zeeland met een maximum temperatuur rond 20 graden. De wind is matig, windkracht 3 à 4 en komt uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht dan wordt het droog en krijgen we enkele opklaringen, maar bij een zwakke wind uit het zuiden en minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden kan er ook op uitgebreide schaal mist ontstaan. Morgen start dus met bewolking en die oplossende mist, maar in de middag is de zon erbij en wordt het een aardige dag met een maximumtemperatuur van 21 tot 23 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Een enkele stapelwolk groeit in de middag misschien uit tot een bui. Dinsdag wordt ook vrij zonnig en nog wat warmer. Dan hebben we maximumtemperaturen van 24 graden. Vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig. 18 of 19 graden is dan de maximumtemperatuur. En we krijgen ook geregeld te maken met een bui.
1: Tot 12 uur.
2: Zondag in Zeeland.

Picture of You, Boyzone, met natuurlijk Ronan Keating. Zondagochtend, lekker wakker worden, genieten van je vrije zondagochtend. Of je bent misschien hard aan het werk, nou lekker naar de radio blijven luisteren, want ik draai tot 12 uur heerlijke hits in deze uitzending, zoals deze, Ilse de Lange. En Something Good. En er was laatst nieuws over Ilse de Lange, want haar oude liedje So Incredible is via TikTok weer een hit geworden.

Stand By Me. Er zijn heel wat re-recordings van deze plaat. Want Ben E. King heeft dat tal van keren opnieuw opgenomen. Ja, dit was dan de oerversie. En die komt uit 1961. Toen zat hij nog in de Drifters. Maar de Drifters wilden dat liedje niet opnemen. Dus hij ging solo en had zijn groot hit toentertijd. Dit is Zondag in Zeeland. Zometeen Billy Idol met een mooie classic uit de jaren 80. Meest op jou heb ik gewacht. De Puma's en sneller.

I Don't Feel Like Dancing. En daar heb je juist wel zin in, denk ik, als je deze plaat hoort op de radio. Sister Sisters. Op deze datum, 13 september in 1918... vond bij Weesp een van de ernstigste Nederlandse treinrampen uit de geschiedenis plaats. Door zware regenval raakte de spoordijk bij de brug over het toenmalige Merwedekanaal verzadigd, waarna een passagierstrein van Amersfoort naar Amsterdam met rails en al van de dijk gleed. En daarbij kwamen 41 mensen om het leven en 42 mensen raakten gewond. Jip en Janneke verscheen op deze datum voor het eerst in 1952 in het Parool. En dat is inmiddels dus alweer 74 jaar geleden. De verhalen van Annie M. G. Schmid met illustraties van Fiep Westendorp groeide daarna uit tot een van de bekendste Nederlandse kinderklassiekers. En je komt ze nog steeds overal tegen. De jarige van vandaag, Fiona Apple, is 49 jaar geworden. Zij brak in de jaren 90 door met haar album Tidal en de single Criminal. Misschien heb je die wel in jouw platenkast staan. Gijke Arnaar, we kennen haar natuurlijk van haar samenwerking met Bluff en ook haar bandje Hooverphonic. En die samenwerking met Bluff was natuurlijk Zoute Landen. Nell Horan, 33 jaar is hij geworden. Hij zat in One Direction, heeft een zeer succesvolle solo carrière. En die liedjes draaien we ook bij Omroep Zeeland. En ook vandaag jarig de zanger van Chicago, Peter Cetera. Hij wordt 82 jaar. En niet alleen maar met Chicago succesvol, ook als solo-artiest. Zoals deze Glory of Love.

De Shoop Shoop Song, It's in His Kiss van Cher. Ja, dat komt uit de film Mermaids. Die moet ik nog steeds een keer zien. En dan ga ik op de radio vertellen wat ik ervan heb gevonden.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Psst. Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
3: Sst, de film gaat beginnen. Oh,
2: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
11: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.

0: mezelf weer blij gemaakt en hopelijk jou ook. Want ik ben een enorme, enorme liefhebber van de band Steely Dan. En ook van het solowerk van de heren. Zoals Donald Fagen, IGY. En je kunt mij in het wild ook wel zien rondlopen met een t-shirt van Steely Dan heel af en toe. Goedemorgen, zondag in Zeeland.
1: Sunday is my day with you.
0: Deze week zonder Marcel met Elias en straks het uitgebreide weerbericht voor deze zondag en de dagen hierna.

0: Chaperone en The Giver bij Omroep Zeeland. Vorig jaar op deze datum, 13 september, was het wisselend bewolkt. En er waren wel wat regenbuien, soms ook met onweer. En het was zo'n 17 tot 19 graden. Hoe is dat een jaar later? Wel een beetje anders, denk ik. Dit is het weekend weerbericht.
1: Hey, goedemorgen Elias. We hebben vandaag te maken met een front wat boven Zeeland blijft slepen. Dat ligt in de westelijke stroming, dus van west naar oost georiënteerd. En daardoor hebben we al een aantal neerslagmeters die goed gevuld zijn. Maar er komt dus vandaag ook nog wel aardig wat neerslag bij. En ik denk dat op veel plaatsen er nog wel 10 mm kan vallen. Het wordt dus een bewolkte, regenachtige dag in Zeeland met een maximum temperatuur rond 20 graden. De wind is matig, windkracht 3 à 4. En komt uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht dan wordt het droog en krijgen we enkele opklaringen, maar bij een zwakke wind uit het zuiden en minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden kan er ook op uitgebreide schaal mist ontstaan. Morgen start dus met bewolking en die oplossende mist, maar in de middag is de zon erbij en wordt het een aardige dag met een maximumtemperatuur van 21 tot 23 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Een enkele stapelwolk groeit in de middag, misschien uit tot een bui. Dinsdag wordt ook vrij zonnig en nog wat warmer. Dan hebben we maximumtemperaturen van 24 graden. Vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig. 18 of 19 graden is dan de maximumtemperatuur. En we krijgen ook geregeld te maken met een bui.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Het is iets met die liedjes van Cresip. Ze beginnen met zang en ze eindigen ook zo. All My Life bij Omroep Zeeland. Inmiddels is dit al een tijdje oud. In 2007 hebben ze dit uitgebracht. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 80 met Love Changes Everything van het toenmalige duo Climby Fisher. Zondag in Zeeland. Zonder Marshall, ik zeg het er nog even bij, maar met Elias. En met Alex Warren.

0: Het is een liedje dat het heel goed doet in de kroeg, ook bij coverbandjes. The Piano Man van Billy Joel van de gelijknamige plaat.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. Uit Domburg komt de band The Outback. En in 2014 hebben ze dat zomerse liedje uitgebracht. De band van Olaf Sinke, die tegenwoordig wiskundeleraar is. Good

0: uit november 2013. Geschreven voor de film Mandela Long Walk to Freedom. Een film over Nelson Mandela. En Mandela was een goede vriend van de bandleden van U2, Ordinary Love. Het is zondag en Rob Bakker is er natuurlijk ook weer. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Voor het overzicht van de culturele evenementen en activiteiten. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elias. Het is zondagmorgen. Zet een koffie er maar bij. Ik heb er zin in vandaag. En ik hoop jullie ook. Elke week verbaas ik me er weer over wat er in deze kleine provincie allemaal gebeurt op kunst- en cultuurgebied. Kerken worden theaters, stadhuizen gaan dichtregels zeggen, kwartetten die je hart breken en saxofoons die zwingen tot je voeten vanzelf gaan bewegen. Zeeland is klein, maar op kunst- en cultuurgebied groeien we boven onszelf uit. En ik mag jullie daar even doorheen fietsen. We trappen af in de kapel van Hoge Landen in Grijpskerken. Theatergezelschap De Valreep speelt daar vanmiddag een voorstelling die je recht in je maag raakt. En kerken zijn eigenlijk de mooiste kleine theaters die er bestaan. En dat bewijzen ze hier ook maar weer. Het is een beklemmend monoloog over de passie van een docent Duits voor zijn leerling uit 5 VWO. En het wordt gespeeld door Mels Hogeboom. Het begint om 2:30. En dan reizen we door naar Terneuzen, waar de letteren dit weekend de hoofdrol spelen in het iconisch stadhuis, dat sinds juni een rijksmonument is, vieren Toonbeeld en Matrijs dit met een middagprogramma rond het thema de bouw. Maar dan in literatuur. Rapper Dansen trapt af. Dan is er de gedichtenpromenade. En tot slot drie schrijfsters. Bianca Boer, Annemieke Gerst en Bianca Verheijen, die met woorden letterlijk huizen bouwen. Denk aan geboortegrond, aan wat een thuis eigenlijk is, aan bouwsels van taal. Een gratis programma. En dan terug naar Middelburg, waar het vanmiddag muzikaal heel warm wordt.

0: In de Schouwburg is bariton-saxofonist Jan Menu en Hammond-organist Frank Montis. Ze hebben de handen ineengeslagen in een nieuw project, Montis en Menu Cookbook. Met een knipoog naar de legendarische sax-Hammond-combinaties uit de jazzgeschiedenis. Ze brengen rauw meeslepend en vol speelplezier gebrachte muziek. Van George Benson tot Billie Holiday. En Vincent Koning op gitaar en de nog maar 19-jarige Dylan Vos op drums zijn erbij. Om 3:30 vanmiddag. En precies op datzelfde moment speelt Vrede strijkkwartet in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Naast Haydn brengen ze nocturnes en Schubert's aangrijpende meesterwerk Der Tod und das Mädchen. Een intens persoonlijk werk dat al generaties lang tot de kern van het kamermuziekrepertoire behoort. Om 3:30. En dan nemen we samen nog een doorkijkje in de rest van de week. Want er gebeurt van alles. Maandag in Middelburg, in de ZB'de bibliotheek. Peutertje luister, samen met Villa Mare. Ouder en kind yoga. Met een herfstthema. Voor peuters tussen 2 en 4. Probeer het eens. Met je kind. Of met je kleinkind. En dan, dinsdagavond, ook in de ZB, start de boekenclub voor jongeren met het boek Het meisje dat er niet mocht zijn. In het kader van de campagne Goed Verhaal is het allemaal gratis. En om de midweek feestelijk af te sluiten in de sfeer van oudejaarsconferences, woensdagavond strijkt in Heerland, in het dorpshuis, niemand minder dan Dolf Jansen neer met zijn nieuwe oudejaarsconference Schaamteloos. Cabaretier, schrijver en marathonloper Jansen fileert 2026 met stand-up, poëzie, en hij maakt zeker interactie met het publiek. Het begint om 8:00. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar uitnieuwzeeland.nl, waar je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift kunt lezen en heerlijk kunt wegzakken bij onze podcast, waarin we goede gesprekken voeren met kunstenaars uit heel Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
0: Voordeelhaartjes.nl. AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeelhaartjes.nl. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Raymond!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt. Is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er 1 om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: Vlieg door je tijdlijn.
4: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone. Dus jij wil naar Egypte?
18: Ja, met NAV.
17: En waarom NAV?
18: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
17: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
18: Tuurlijk.
17: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
18: Jazeker.
17: Cairo en de piramide?
18: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
17: Top, ik ga mee.
19: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
20: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
25: Psst. Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
26: Sst, de film gaat beginnen.
25: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
27: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen. Zondag in Zeeland. Met Elias den Hollander.

Terence Van Darby, TTD, of moet ik eigenlijk zeggen Sananda Maitreya, zoals die tegenwoordig heet. Dat is in ieder geval zijn artiestennaam. Vind ik altijd een beetje onzinnig om je artiestennaam te veranderen. Prince deed dat ook en vervolgens leverde dat alleen maar verwarring op. Terence Van Darby, Sign Your Name. Ja, dat komt van zijn album Introducing the Hardline According to Terence Van Darby. En dat was zijn debuutalbum en hij vertelde in allerlei interviews in 1987... dat zijn plaat beter was dan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles. Veel kritiek heeft hij daarvoor gekregen en deze mooie hit stond erop, Sign Your Name.

0: The Wrong Direction, Passenger, Perry Mulder van de Biscoop in Hulst, stuurt ons altijd de juiste richting op als het gaat om de keuze voor een film. Want elk weekend op zaterdag en zondag heb jij een filmtip voor ons. Perry, goedemorgen, vertel het eens.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb vandaag de film Pressure. Ja, het gaat over D-Day. Er zijn natuurlijk ontzettend veel films over gemaakt. Maar ja, nu kiest Pressure over een heel ander perspectief eigenlijk. Namelijk niet de soldaat op het strand, maar de mensen die de dagen ervoor naar de lucht keken en moesten voorspellen of die invasie überhaupt wel door kon gaan, want het weer zat mogelijk niet mee. En nou, dan volgen we dus een meteoroloog en die zegt van, nou, je moet eigenlijk niet vertrekken, want er komt heel slecht weer. En alle andere meteorologen die zeggen van, nee, het weer is prima. Dus dan moet hij tegen allemaal grote generalen moet hij gaan zeggen van, nou, ik geef toch een negatief advies. En dat met Eisenhower. En nou, die Eisenhower wordt gespeeld door Brendan Fraser. Die kennen we allemaal van de film The Whale. En The Mummy Returns en zo, die films. En de meteoroloog wordt gespeeld door de acteur uit de film Ripley. Andrew Scott is dat. Nou, het is een fantastische mooie film. Dus het is niet van dat we allemaal bloederige oorlogsbeelden zien. Er zit wel wat in natuurlijk. Maar het gaat vooral om de dagen daarvoor, voor wat er aan D-Day vooraf ging. En waar het eigenlijk nog volledig mis had kunnen gaan.
0: Oké, Perry, dankjewel voor deze filmtip. Een goed weekend, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

0: van jou.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit was een van de twee hits van Sophie B. Hawkins en zij Lay Me Down. We kennen Teddy Swims van onder andere Lose Control, die wereldhit. En dit is weer een hele mooie nieuwe van hem. Break Up in Reverse, zondag in Zeeland.

Een van de mooie liedjes van die soundtrack Magical Mystery Tour. Want Magical Mystery Tour, dat was een film, een televisiefilm. Die zou ik je niet willen aanraden, was niet doorheen te komen. Maar de liedjes waren natuurlijk van hoge kwaliteit van de Beatles. Het komt uit 1967, Your Mother Should Know. En nu weer naar het heden. Afgelopen zomer veel gedraaid. 3, 2, 1. Bente.

Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. Dit liedje is een cover van een band. En misschien wel leuk om dat eens een keertje op te zoeken als je dat interesseert. Want die originele uitvoering die is ook echt wel heel erg leuk. Een vrouw stopt met haar relatie, gaat haar eigen weg en kiest voor Texas. Ella Langley, ook inmiddels bij ons een grote hit. Choosing Texas.

Bryan Adams zong over iets wat hij eigenlijk niet meegemaakt zou kunnen hebben. Want toen was hij net te jong in 1969 voor al die dingen die hij beschrijft in Summer of 69. Ja, dit is Omroep Zeeland, zondag in Zeeland. Was deze keer zonder Marcel. Straks na 12 uur luisteren naar Zeeland nu met het laatste Zeeuwse nieuws. Natuurlijk ook het weerbericht en aandacht voor de Zeeuwse sport. En vanmiddag Stefan Dane met de Muziekmiddag.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
18: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Hey Remon!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
25: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
26: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
27: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
28: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
29: Voordeeluitjes.nl. Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
29: Omroep Zeeland.
31: Werkzaamheden Zeelandbrug volgens schema, maar sommige scholieren vinden dat het allemaal nog sneller mag gaan. Goedemiddag. Dit is Zeeland nu met verder in deze uitzending. Oeuvreprijs voor Dick Maas en Huub Stapel op Film bij de Zee. En natuurlijk een overzicht van de Zeeuwse sport. Het is een bewolkte en regenachtige dag. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen begint droog en wat zon, maar 's middags een bui. Goedemiddag en fijn dat je luistert. Dick Maas en Huub Stapel hebben gistermiddag de Career Life Achievement Award gekregen. Die oeuvreprijs werd uitgereikt tijdens filmfestival Film bij de Zee in Vlissingen. De twee werken al meer dan 40 jaar samen. Hun bekendste films, zoals Amsterdam, The Lift en Vlodder in Amerika, trokken miljoenen bezoekers. Ter ere van hun werk is ook een documentaire gemaakt. Festival Film by the Zee begon afgelopen vrijdag en duurt tot en met zondag 20 september. Doris Schillings uit Vlissingen is genomineerd voor de NTR Podcastprijs. En vanmiddag weet ze of ze gewonnen heeft. Met de audiodocumentaire Troostdieren behoort Schillings tot de 10 jonge makers uit Nederland en België die kans maken op deze prijs. De podcast gaat over de bijzondere band tussen mens en hond. Schillings groeide op, geboren en getogen in Vlissingen, en werkte onder meer bij een hondenpension in Melliskerken. En ook vandaag is het Open Monumentendag. Allerlei monumenten zijn geopend voor publiek, zoals de Basiliek in Hulst, de Mauritskerk in IJzendijken, de Oranjemolen in Vlissingen en het Stadhuis in Terneuzen. En dat is een van de jongste rijksmonumenten in Nederland. En daar nemen wij straks een kijkje. En om 5 uur hoor je daar meer over in Zeeland nu. Ondanks de extra scheurtjes die in de Zeelandbrug zijn gevonden, lopen de werkzaamheden nog volgens schema. Nog 4 weken is de Zeelandbrug afgesloten voor automobilisten. En dat betekent voor een hoop mensen dat ze een wekker eerder zetten dan normaal. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Scholieren Sarah en Eve komen uit Zierikzee en gaan in Goes naar school. En zij hopen dat de renovatie aan die Zeelandbrug zo snel mogelijk wordt afgerond.
0: Wat maakt het nou zo vervelend?
1: Ja, dat je hele lange reistijden hebt. En ja, dat je dan dus ook wel moe wordt. En het zijn heel veel kinderen die zeg maar bij elkaar in die bus zitten.
2: Ja, gewoon. Het is echt de drukte in de bus. En ook gewoon de reistijden. En dan heb je gewoon je hele dag is dan weer weg. Dan moet je, kom je thuis laat. Moet je huiswerk maken, eten. En dan heb je tijd voor je sport of zo. En dat is het dan alweer. Dan heb je niet gewoon tijd om nog even voor jezelf op rust te komen. Het is gewoon, de hele dag is alleen maar vermoeiend.
0: Ja. En de volgende dag staat de wekker weer om 6:00.
2: Ja, dat.
3: Andere mensen hebben minder moeite met de extra reistijden. Zoals Bernardine, die haar busje parkeert op de dichtstbijzijnde carpoolplek, haar fiets uit de achterbak sjouwt en zich verheugt op de rit over de Zeelandbrug.
4: Nee, ik doe het vaker. Als het lekker weer is, dan waag ik het op de fiets.
0: Ja. En vertel ze mij, je hebt het hele rijk voor jezelf eigenlijk, hè, op die Zeelandbrug. Dat is toch wel heel mooi, denk ik.
4: Ja, het is wel een ervaring, zeg maar. Zeker met dat zonnetje wat zo opkomt. Ja, zeker. Valt niet tegen.
3: Voor de meneer die u nu gaat horen, is het niet meer dan normaal. Hij fietst van Zierikzee naar Goes en hoopt eigenlijk maar op één ding. Dat het droog blijft.
0: Wat is uw naam?
5: Jan Pannekoek.
0: Nou, het begint net te regenen, zeg.
5: Ja. Ja. Maar ik ben er bijna.
0: Ja. U heeft de juiste timing, zeg.
5: Ja, ja, als jij me niet had aanhouden, had ik er nou geweest.
0: Ja. Ja, succes.
5: Dankjewel.
3: Ook Robin en Sander houden buienradar nauwlettend in de gaten. Zij parkeren hun zwarte bus op de carpoolplek en pakken vanaf daar de fiets naar Zierikzee, waar ze samen werken bij autobedrijf de Nobelpoort.
6: Ja, je houdt er toch rekening mee, 's morgens met opstaan. Iets gehaaster meestal wel, omdat je nu toch iets langere reistijd hebt. Dus 's morgens doet je dingen iets sneller meestal dan wat je het anders deed.
0: Is het in plaats van 2, 1 bakje koffie?
6: Zoiets. Ja. Daar kan je het mee vergelijken, ja, klopt.
7: Ja, gisteren was het wel even pittig. En toen moest ik ook even wachten op de ambulance. Die kwam van deze kant, dus dan moet je even wachten. Maar in de regen volle bak gisteren. En toen was mijn accu ook nog bijna leeg. Dus dat was toch veel even tegen, hè? Ja, dan voel je wel een beetje een solist, ja. Want je kijkt voor je en achter je en er is helemaal niemand. Dus dan kijk je alleen maar naar de zee. En dan zie je dan 1 bootje varen in zijn eentje. Dus je bent wel een beetje solist, ja.
0: Heeft dat ook iets angstaanjagends?
7: Nee, dat niet. Nee, ja, ik vind het wel lekker even. Ja. Dus
0: je zit er al helemaal klaar voor, hè?
7: Ja, klopt. Okay. Ik ga me op turbo zetten en dan ben ik weg. Ja. Ben ik nog net op tijd?
31: Ja, hoop op goed weer dan maar. De weersverwachting voor vandaag en de komende dagen krijg je straks van weerman John Haviga. Ja, die werkzaamheden aan de Zeelandbrug lopen dus als gepland. Vooralsnog duurt dat tot en met 12 oktober. Je hoorde een verslag van Justin Philipsen.

0: Mark Amber met Good To Be. Straks een overzicht van de Zeeuwse sport. Dat krijgen we van Barry van der Hoofd. Eerst eens even over het weer hebben. Ja, het is behoorlijk regenachtig. Weerman John Haviga, hoe ziet de dag eruit?
1: We hebben vandaag te maken met een front wat boven Zeeland blijft slepen. Dat ligt in de westelijke stroming, dus van west naar oost georiënteerd. En daardoor hebben we al een aantal neerslagmeters die goed gevuld zijn. Maar er komt dus vandaag ook nog wel aardig wat neerslag bij. En ik denk dat op veel plaatsen er nog wel 10 mm kan vallen. Het wordt dus een bewolkte regenachtige dag in Zeeland met een maximum temperatuur rond 20 graden. De wind is matig, windkracht 3 à 4 en komt uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht dan wordt het droog en krijgen we enkele opklaringen, maar bij een zwakke wind uit het zuiden en minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden kan er ook op uitgebreide schaal mist ontstaan. Morgen start dus met bewolking en die oplossende mist, maar in de middag is de zon erbij en wordt het een aardige dag met een maximumtemperatuur van 21 tot 23 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Een enkele stapelwolk groeit in de middag misschien uit tot een bui. Dinsdag wordt ook vrij zonnig en nog wat warmer. Dan hebben we maximumtemperaturen van 24 graden. Vanaf woensdag wordt het weer wisselvallig. 18 of 19 graden is dan de maximumtemperatuur. En we krijgen ook geregeld te maken met een bui.
0: Dankjewel, John. En Barry van der Hoofd is hier voor een overzicht van de Zeeuwse sport. Goedemiddag, Barry.
2: Goedemiddag. We beginnen met korfbal in de ereklasse, waar de twee Zeeuwse vertegenwoordigers gisteren ruime nederlagen moesten slikken. Fortis uit Oost-Soeburg ging op eigen veld met 23-10 onderuit tegen topclub PKC. Toch was coach Joeri van der Broeken niet ontevreden.
3: Ik denk dat we het zeer verdienstelijk gedaan hebben. Zeker in de eerste fase van de wedstrijd. En dat je die wedstrijd verliest weet je eigenlijk op voorhand wel. Maar met 10-23 kan ik absoluut leven.
4: Ja, vooral dat eerste kwartier was echt hoopgevend en leuk om te bekijken. Jullie leken ook totaal niet onder de indruk eigenlijk dat er zo'n ploeg van dit formaat op bezoek kwam.
3: Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat was ook wel wat we met elkaar hebben afgesproken. Hè. Wel de wedstrijd verliest weet je eigenlijk op voorhand wel. Maar met 10-23 kan ik absoluut leven.
4: Ja, vooral dat eerste kwartier was echt hoopgevend en leuk om te bekijken. Jullie leken ook totaal niet onder de indruk eigenlijk dat er zo'n ploeg van dit formaat op bezoek kwam.
3: Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, want dat was ook wel wat we met elkaar hebben afgesproken. Hè. Wel respect voor de tegenstander, maar geen ontzag. Dus we wilden gewoon echt ons eigen spel spelen. Niet aanpassen aan de tegenstander en gewoon ja, verder groeien naar het niveau wat we in de zaal nodig hebben. En dat hebben we in de eerste fase heel goed gedaan. En daar kan ik de ploeg alleen maar een compliment van geven.
2: Het Middelburgse Swift verloor in dezelfde ereklasse met duidelijke cijfers van HKC. In Hardingsveld, Giessendam werd het 22-10. Voetbal dan. Vanmiddag wacht voor Goes in de derde divisie B een uiterstrijd tegen Dongen. Verslaggever Mark Samson is voor ons aanwezig bij dat duel.
5: Een pittige uitwedstrijd voor Goes vandaag. De ploeg gaat op bezoek bij promovendus Dongen, maar dat Dongen doet het uitstekend in de derde divisie. De Brabanders hebben na 4 wedstrijden al 9 punten en staan daarmee op een keurige 4e plaats. Ook voorin zijn ze behoorlijk gevaarlijk. Dongen maakte al 12 doelpunten. De man om in de gaten te houden is Robert Mutsers. Hij staat met 7 treffers bovenaan de topscorerslijst van de derde divisie. Toch liggen er ook kansen voor Goes, want Dongen krijgt ook behoorlijk wat doelpunten tegen. 9 om precies te zijn. Goes staat zelf 11e met 5 punten uit 4 wedstrijden. Roysel James ontbreekt vanwege ziekte en Kevin van Iersel is terug van zijn huwelijksreis, maar sluit volgende week pas weer aan. Om 2 uur is de aftrap op Sportpark De Biezen voor Dongen tegen Goes.
2: En het duel tussen Dongen en Goes volg je vanmiddag via het liveblog op de website en app van Omroep Zeeland.
0: Dankjewel, Barry. En dat was ook de Zeeland Nu voor dit moment. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. En hou de radio vooral ook lekker aan op deze regenachtige dag. Ik ga fijne plaatjes voor je draaien in de muziekmiddag. Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Dat is wel goed, toch? Om met muziek uit Zeeland te beginnen aan een nieuwe editie van De Muziekmiddag. Ja, hallo. Leuk dat je luistert. De Muziekmiddag is er vandaag tot 6 uur. Oude klassiekers, natuurlijk ook veel nieuwe platen, nieuwe hits. En ook, zoals je net hoorde, Zeeuwse muziek. Nu is het de beurt aan Miles Smith. Dit is Nice to Meet You.

Vaya con Dios in de muziekmiddag met Heading for a Fall. Bruno Mars heb ik voor je klaar liggen, Paul Simon ook. Maar eerst Niall Horan, dit is Dinner Party.

Hij bracht hem dit jaar uit. Redelijk nieuw liedje dus. Niall Horan met Dinner Party. Straks een ander lied uit 2026 van Bruno Mars. Maar eerst Paul Simon in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Leuk dat jij erbij bent. Dit is Skoda Chrome.

Een zoete plaat van Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? De muziekmiddag is er vandaag tot 6 uur. Lekker de hele dag radio luisteren naar fijne muziek. Zoals deze van Ace of Base.

En ook met het nieuwste lied staat hij weer gewoon in de hitlijsten. Hij flikt het weer. Alex Warren met Passenger. Goedemiddag, Omroep Zeeland. Daar luister je naar de Muziekmiddag. Ik ben Stefan. En ik moet je zeggen, ik heb het wat naar mijn zin hier in de studio om leuke liedjes voor jou uit te kiezen. Blijf lekker luisteren dus naar de Muziekmiddag.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Hey Raymond!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28... Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
3: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
9: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Robert Cray met Don't Be Afraid of the Dark. In een nieuw uur van de Muziekmiddag. Leuk dat jij luistert. En je hoort haar al, Dua Lipa. Ze kan niet wachten. Dit is

Mooi liedje hè, van Sting. If I ever lose my faith in you. Straks hoor je ABBA in de muziekmiddag, maar eerst Agda en de Munnik. Dit is Benny.

Ging misschien wel een beetje snel voorbij allemaal. Ik had het ook al even aan kunnen kondigen. Dit is het muziekspelletje. Altijd tussen 1 en 2 spelen wij dat muziekspel in de muziekmiddag. Kort fragmentje laat ik horen. En ik ben dan altijd benieuwd of jij het lied herkent. Titel en artiest natuurlijk. Komt die nog één keer voor nu? En dat lied hoor je straks dus helemaal. Eerst de nieuwste van Son Mieux.

Maria Mena in de muziekmiddag met All This Time. We spelen ons muziekspelletje. Ik liet een fragment horen en ik wil dan weten of jij dat fragment herkent. Of jij weet om welk lied dat gaat. Komt ie nog eens een keer. Ja, klinkt leuk. Maar de vraag is natuurlijk, weet jij om wat het gaat? Nog één keer. En ik heb het idee dat hij wel lastig is vandaag. Dus ik geef je nog wat extra bedenktijd.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: you to have it all.
1: Jason Mraz met Have It All. Ik liet jou net een fragment horen. We spelen ons muziekspel in de muziekmiddag. Het gaat om dit fragment. En ik wil natuurlijk weten, titel en artiest. Ik ben altijd benieuwd of jij dat weet. Ik laat je niet langer in spanning. Het gaat allemaal om Stella Lefty. Dit is Boston. On a

Dat was George Michael in de muziekmiddag. Leuk dat je hebt afgestemd op Omroep Zeeland. De hele middag ben ik bij je tot 6 uur. De muziekmiddag met volop fijne platen. 5 uur natuurlijk even Zeeland nu. Overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Maar verder veel muziek. Dus hou die radio lekker op deze zender.

0: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl. Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken, kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
22: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
23: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
24: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
23: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
24: De olifanten van Botswana? NRV.
23: Of luipaarden in Sri Lanka?
24: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

All Night Long, Lionel Richie. En hier gaan we ook nog wel even door in de muziekmiddag. Trouwens, van dit lied All Night Long, ik moet er ineens aan denken, is ook een Nederlandse versie van Thijs Boontjes.

All Night Long wordt dus deze nacht. Dat was Thijs Boontjes. En eind augustus was hij nog in Middelburg bij de Abdij Zomeravonden. Misschien was je daar wel bij, ik niet. Ik heb wel filmpjes gezien en dat zag er bijzonder gezellig uit. Laten wij er ook een gezellige middag van maken hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Moet wel lukken. Met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

You Sang To Me van Mark Anthony. In de muziekmiddag, de zondageditie. Het is 13 september. Als je nou heel toevallig Rob Kemps tegenkomt, nou dan kun je hem feliciteren. Want hij viert vandaag zijn 41ste verjaardag. Natuurlijk bekend als frontman van Snollebollekus, de feestact. Maar nu ook geregeld als presentator op televisie te zien. De Amerikaanse zangeres en pianiste Fiona Apple is 49 jaar geworden. Zij brak in de jaren 90 door met haar debuutalbum Tidal. Topvoetballer, voormalig topvoetballer Fabio Cannavaro viert vandaag zijn 53ste verjaardag. De verdediger uit Italië was jarenlang een van de beste ter wereld en is nu verder gegaan als voetbaltrainer. En voetballer Luciano Narsing is vandaag 36 jaar geworden. De snelle rechtsbuiten speelde voor verschillende clubs in binnen- en buitenland en maakte in 2012 zijn debuut voor het Nederlands elftal. Als je ook jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste.

Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Dit is de muziekmiddag van 13 september. Vandaag in 65 verscheen Yesterday als single in Amerika. Yesterday.

yesterday. Het nummer was bijzonder omdat eigenlijk alleen Paul McCartney te horen is, begeleid door zijn akoestische gitaar en een strijkkwartet. De andere Beatles vonden het zelfs zo afwijkend dat ze een Britse single release tegenhielden. 13 september 1996 overleed rapper Tupac Shakur, 6 dagen nadat hij in Las Vegas was neergeschoten. Hij werd slechts 25 jaar en groeide na zijn dood verder uit tot een van de invloedrijkste en bestverkopende rappers aller tijden. Vandaag in 1991 organiseerde platenmaatschappij Geffen een feest rond Smells Like Teen Spirit van Nirvana. De bandleden begonnen een voedselgevecht en werden vervolgens uit hun eigen release party gezet. En op 13 september, maar dan in 1997, scoorde The Verve zijn eerste en enige Britse nummer 1 hit met The Drugs Don't Work. Het nummer stond op het succesvolle album Urban Hymns en werd de grootste Britse single hit van de band.

Ook Rod Stewart is te gast in deze editie van de Muziekmiddag. En dat vind ik bijzonder leuk. Dit was Tonight, The Night. We gaan meteen door met Cameron Whitcomb. Dit is Medusa.

You Too met Stuck in a Moment You Can't Get Out Of van het album All That You Can't Leave Behind. Prachtige plaat, vind ik. Ik heb Melissa Etheridge nog voor je, die komt er zo aan. Maar eerst deze waanzinnige samenwerking. Martin Garrix en Ed Sheeran.

Wat zingt ze dit puur en rauw? Tenminste, zo klinkt dat toch. Melissa Etheridge met Like the Way I Do. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan verder met Shawn Mendes. Dit is In My Blood.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
20: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
21: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Hey Raymond!
26: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
24: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Hey Raymond!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
29: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Shakira, ze is helemaal terug en dat vind ik leuk. En ik vind het ook leuk dat zij dit uur aftrapt van de Muziekmiddag. Goedemiddag, leuk dat je hebt afgestemd op Omroep Zeeland. We gaan door met Bruce Springsteen, Hungry Hearts.

0: En Tommy Kitten met Hall Again. Straks komt de Zeeuwse muziek aan. Ik ben nog even aan het kijken welk liedje ik ga kiezen. Toto ligt in ieder geval ook voor je klaar. Maar eerst Miles Smith. Dit is Wait For You.
1: I

0: Pamela van Toto in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Ja, ik was net nog even aan het zoeken.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En inmiddels heb ik een plaatje gevonden. Secret Rendezvous, dat is Remy Lau, afkomstig uit Oostzoeburg. Samen met zangeres Sietske Mors.

Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight in de muziekmiddag op deze zondagmiddag. Wat goed dat jij erbij bent. En we gaan door naar een duo. Afgelopen zomer stond dat duo nog op concertatie op de Brouwersdam. Misschien heb jij ze wel zien schitteren. Ik heb het over Suzanne en Freek.

Lekker plaatje van John Legend. Zeker op zondag vind ik die op een of andere manier lekker klinken. En daarvoor hoorde je Sniffende Tears met Driver's Seat. Daar had ik ook gewoon zomaar eens even zin in. Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is de Muziekmiddag. Met nu Bruno Mars.

Roxette met Listen to Your Heart. Ik ben alvast even aan het kijken naar het volgende uur van de muziekmiddag. Ik heb nog een paar liedjes nodig. In ieder geval komt de dijk eraan. Maar nu eerst Alex Warren. Dit is Eternity.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Het is Lot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
22: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
23: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
24: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
23: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Ik kan het niet alleen van De Dijk. De eerste single van het vijfde studioalbum Niemand in de Stad uit 1989. Maar wat klinkt het nog steeds fijn. Hallo, dit is de Muziekmiddag. Goed dat je erbij bent. We gaan door met Ronan Keating. Dit is Life is a Rollercoaster.

Taylor Swift verzorgde de soundtrack van Toy Story 5. Misschien herken je het wel. Dit was I Knew It, I Knew You. In de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks hoor je in ieder geval muziek uit Zeeland. Maar eerst Stevie Wonder, For Once in My Life.

ronde heen met How Do I Feel. Nou, ik voel me eigenlijk best wel goed hier in de studio. Ja, ik zei net al, er komt muziek uit Zeeland aan. Ik zoek nog heel even verder, maar zometeen komt er echt een Zeeuwse plaat, hoor, dat beloof ik. Eerst Max and Andy Grammer, The Thing I Love.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Phil Collins. Met die herkenbare drumsolo In The Air Tonight. Goedemiddag. Natuurlijk hebben wij bij Omroep Zeeland volop aandacht voor...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Zeker weten. Vorige uur hoorde je al Secret Rendezvous. Nu is het de beurt aan een zangeres uit Schravenpolder. Inmiddels bekend in heel Nederland. Over wie zou ik het nou hebben? Ja, natuurlijk. Emma Heesters. Dit is Levenslang.

Emily Sandé met Next to Me. Weet je wat ik eens even ga doen? Ik geef nog eens even een draai aan dat jaartallenrad. Oh, dat is een lekker gevoel. En dat jaartallenrad bepaalt naar welk jaar wij gaan. En dat is 1982. Het jaar dat Charles en Diana hun eerste kind kregen. Prins William. Jan Raas won Parijs-Roubaix. En of dat nog eens niks was, won hij 6 dagen later ook nog eens voor de 5e keer de Amstel Gold Race. En Philips produceerde de eerste cd. En de plaat die hij eer kreeg, dat was ABBA met The Visitors. Ja, 1982 dus. Dat gebeurde er in ieder geval. Dan gaan we even naar de muziek. Want ik draai natuurlijk ook een plaat bij dat jaar. En dat is geworden Fleetwood Mac, 1982 dus. Dit is Gypsy.

Yeah. Talk to Me van Damiano David, Tyla en Nell Rogers. Straks, iets na 5 uur, word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Zeeland Nu hoor je dan, hier op de radio bij Omroep Zeeland. En daarna het laatste deel van de muziekmiddag. Ik heb er nu al heel veel zin in. Lekker die radio aanlaten dus.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, Raymond! Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
12: Hey, Raymond. Ontdek de voordelen van zacht water op Raymond Waterontharder.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag. Bonito.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane. Omroep
5: Zeeland. Een bijzondere monumentendag in Terneuzen. Net voor de verbouwing van het stadhuis nog even naar binnen. Goedemiddag, dit is Zeeland nu met verder. Matthijs van 18 neemt het op tegen de beste lassers van de wereld. En straks krijg je natuurlijk ook het laatste sportnieuws. Het is bewolkt en af en toe regen, motregen. Het is zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht kans op mist. Morgen eerst bewolkt, later komt de zon erbij en wordt het een graad of 22. De Open Monumentendag in het stadhuis van Terneuzen is dit jaar extra bijzonder. Het gebouw opent voor het eerst de deuren voor publiek als een van de jongste rijksmonumenten van Nederland. Bezoekers kunnen kunst bekijken en maken, genieten van muziek en natuurlijk het gebouw ontdekken. En dat is meteen een bijzondere gelegenheid, want eind deze maand gaat het stadhuis dicht voor een grote verbouwing. Verslaggever Nancy Hiddes was er ook.
6: De raadzaal zit vandaag niet vol met raadsleden, maar met gewone inwoners. Ze krijgen een rondleiding door het stadhuis en onder andere mogen ze op de stoelen van de raadsleden zitten. Ook op de stoel van de griffier en de burgemeester.
7: Ja, ik dacht, laat me eens gaan zitten op de plaats van de burgemeester. En de eerste vrouwelijke burgemeester in Terneuzen, hoorde ik.
6: Hoe was dat nou, om daar eens te zitten?
7: Ja, het is mooi. Ik ben nog nooit hier in het stadhuis geweest. En ja, het is wel indrukwekkend hoe Kees alles uitlegt tegen ons van de constructie van het gebouw. Dus heel indrukwekkend.
6: Meneer, u was net even in de raadzaal. U had meteen een mooie plek uitgekozen.
8: Ja, dat klopt. Het is heel bijzonder om daar natuurlijk daar eventjes te kunnen en mogen zitten. Je komt er normaal nooit, want normaal kom je in een gemeentehuis voor, ja, voor een paspoort. En je kunt de gekste dingen kun je opnoemen. En ja, verder kom je daar nooit. Dus het was nu een unieke gelegenheid om er eens binnen te komen en even plaats te nemen.
6: Hoe vindt u het tot nu toe? Wat is uw indruk van deze Open Monumentendag?
8: Ik vind dit een heel mooi gebouw. Indrukwekkend, aan de binnenzijde althans. Dus we hebben nu een kleine indruk van hoe het was. En als het nu helemaal klaar is, ja, dan komen we zeker terug om te kijken wat er mogelijkerwijs binnen allemaal veranderd is.
6: Kees de Bruin, gids bij deze Open Monumentendag. Ja. Dit jaar een extra bijzondere, want het stadhuis Terneuzen is een van de jongste rijksmonumenten van Nederland.
9: Ja, klopt, ja, inderdaad. Sinds afgelopen mei.
6: Hoe voelt u zich daaronder?
9: Ik vind het fantastisch. Absoluut. Het is een hele goede keuze geweest. En mensen hebben er hard aan gewerkt om dat voor elkaar te kunnen krijgen.
6: En nu dus ook een van de laatste keren, of althans de laatste keer dat bezoekers het pand kunnen bekijken zoals het nu is. Want er gaat een grote renovatie plaatsvinden.
9: Ja, inderdaad, dat is ook zo. De vloerbedekking worden veranderd. De ander glas komt erin. De plafonds worden aangepast. Ja, zo'n beetje alles wat je rond je ziet wordt veranderd. En vooral de verlichting wordt allemaal verled. LED-verlichting, zo moet het zijn. Ja.
6: En komt er ook wat meer groen? Want het is tot nu toe eigenlijk allemaal best wel kaal.
9: Ja, er komt zeker veel groen. Vooral op de terrassen. Dus boven de burgemeesterskamer bijvoorbeeld komt er een terras. Op wat de vlaggenmast is, komt er een terras. Boven de raadzaal komt er een terras. En die worden ook allemaal geïsoleerd.
6: Nu begrijp ik dat het is uitgeroepen tot Rijksmonument, onder andere door het brutalistische karakter van het gebouw. Blijft dat nog wel? Wordt het niet te modern?
9: Nee, het wordt helemaal niet modern. Het komt terug in zijn origine. Het idee van brutalisme, dat is de stijl. Dus je ziet de constructie van het gebouw zie je er helemaal in terug. Dat zie je rond je ook allemaal. Ja, nee, dat gaat niet weg. Absoluut niet.
5: Nou, ik ben benieuwd. De werkzaamheden duren naar verwachting zo'n 2 jaar. Matthijs de Wolf is nog maar 18 jaar, maar mag het nu al opnemen tegen de beste lassers van de wereld. De student van Skalda doet mee aan het WK Skills in Shanghai. Dat is het wereldkampioenschap voor beroepen. En daar wordt veel voor getraind, ook bij zijn leerbedrijf in Vlissingen-Oost. Verslaggever Even van der Welen sprak hem daar.
10: De vonken die gaan alle kanten op. Matthijs de Wolf die is nu aan het lassen, aan het maglassen. En hij is zich helemaal aan het voorbereiden op het WK in Shanghai.
11: Ja, het is geweldig om naar Shanghai te gaan. Het is iets wat je niet zomaar doet. En om daar naartoe te mogen gaan is geweldig.
10: Wat maakt jou zo goed?
11: Dat ik heel veel dingen kan. En dat ik het oog heb op het lassen. En dat ik snel leer.
10: Ja, je specialiteit is lassen. Wat vind je daar zo leuk aan?
11: Dat je iets kan maken waar je later naar kan terugkijken. En je bent lekker met je handen bezig. Dus je kan creatief zijn. En dat vind ik zo mooi eraan.
10: Ja, het WK is dus eigenlijk het hoogste haalbare. Maar hoe ben je daar terechtgekomen?
11: Ja, het was niet makkelijk. Het begon op school. Kleine wedstrijden. En uiteindelijk kwam ik steeds verder naar het Nederlands kampioenschap. En vandaar heb ik gewonnen. En ben ik door naar Shanghai.
10: En wat ga je daar laten zien? Hoe ga je daar de mensen allemaal inpakken?
11: Ik ga heel erg mijn best doen om hetgene wat ik hier doe, daar ook neer te zetten. En met de focussen en goed werk neer te leggen.
10: Ik snap dat je nog niet alles wil verklappen, maar wat ga je dan precies laten zien?
11: Ik ga het best van het beste laten zien wat ik kan. En hopelijk de rest verslaan.
10: Wat verwacht je van het WK?
11: Ik heb toen natuurlijk niet echt een verwachting. Alleen ik heb gehoord dat het een hele grote wedstrijdhal is. Met heel veel kandidaten en heel veel landen.
10: Spannend.
11: Ja, heel spannend.
10: Heb je ook enig idee wie jouw grootste concurrenten zijn? Welke landen zijn nou heel erg goed in lassen?
11: Ik denk dan dat we toch bij de Koreanen en de Chinezen zijn. Want die hebben jaren ervaring. Maar ik heb ook heel veel ervaring.
10: Kijk, zelfvertrouwen is goed.
11: Ja, precies.
10: En valt er ook nog iets te winnen? Kom jij straks met een medaille terug?
11: Als ik het goed doe en hoog score, dan zou het kunnen dat ik met een medaille terugkom.
10: Heel veel succes.
11: Dankjewel.
5: Nou, inderdaad, succes Matthijs. En dat WK begint 22 september. Een dag later heeft Matthijs zijn eerste wedstrijd. Straks het weer. Natuurlijk ook het sportnieuws, maar eerst muziek. In Zeeland nu, bij Omroep Zeeland. Goed dat je luistert. Dit zijn de Kinks.

0: De Kings met Waterloo Sunset in Zeeland nu. Straks het sportnieuws. Barry van der Hoofd praat je zo bij. Maar eerst het weer. Ja, het was een kletsnatte dag. Maar nu is het iets droger. Soms nog wel wat lichte regen. Later vanavond en vannacht kans op mist. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen ja, begint bewolkt. Dan ook nog kans op mist. In de middag komt de zon erbij en wordt het zo'n 22 graden. Lokaal kans op een bui. Dinsdag warmer en vrij zonnig bij maximaal 24 graden. Tijd voor dat laatste sportnieuws. Barry, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De voetballers van Goes hebben in de derde divisie de tweede overwinning van het seizoen geboekt. In en tegen Dongen won de ploeg van trainer Giovanni Schierenveld vanmiddag met 2-3. Verslaggever Mark Samson zag de wedstrijd.
2: Dat de verschillen qua stand zo klein waren, heeft Goes vooral aan zichzelf te danken. Want de Bevelanders vergaten zich vooral eerder in de wedstrijd, maar ook rijkelijker te belonen. De ban werd nadat er bijna een half uur gespeeld was gebroken. Defano Riemens speelde zichzelf knap vrij en leverde een fantastische paas op Rowan Traas. De aanvaller schoof de bal op zijn beurt in het netje en maakte daarmee zijn eerste van het seizoen. Na meerdere kansen op de verdubbeling te hebben laten liggen, was het uiteindelijk Max de Puy die na een fout in de Dongen defensie de 0-2 maakte. In de tweede helft kwam Dongen enorm sterk uit de kleedkamer, wat ervoor zorgde dat de bal na 3 minuten alweer in het netje lag. Nu was het 1-2 en was het weer de Puy die voor een treffer zorgde, maar wel in het eigen doel. Na meerdere grote missers van Goes dat het initiatief in de wedstrijd wel terugnam, waren het uiteindelijk de invallers die voor de beslissing zorgden. Jeremy Noah gaf de bal aan Wiebe Provoost, die de bal kegelhard tegen de touwen schoot. Toch werd het 1 minuut voor tijd nog even spannend toen Teun de Leeuw de eindstand op 2-3 bepaalde, maar Goes hield dus stand. Daarmee boekte het een knappe en verdiende zege in en tegen Dongen.
1: Ja, Goes stijgt door de overwinning naar de 8e plaats op de ranglijst met 8 punten uit 5 wedstrijden. Ook in het districtsbekertoernooi werden vandaag nog een aantal wedstrijden gespeeld. HVV 24 plaatst zich voor de volgende ronde dankzij een 3-0 overwinning op Volgewaarde. Vanwege de vele regenval werd het duel niet in Volgewaarde, maar op het kunstgras in Hulst gespeeld. Hulstelo bereikte voor het eerst sinds 2019 de knock-outfase van het bekertoernooi. Een mooi succesje voor de ploeg van trainer Jurgen Rijnbeke, die zijn ploeg ook het derde poolduel zag winnen. Grenswachters werd met 1-0 verslagen. Hontenisse zorgde voor een kleine verrassing. De vierde klasse was op eigen veld met 2-0 te sterk voor het 1 klasse hoger spelende Steen en bereikte zoals poolwinnaar ook de volgende ronde. Voor Hontenisse waren Stijn de Kok en Jorn van Asje de doelpuntenmakers. De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen boekten vanmiddag op overtuigende wijze de eerste overwinning in de eredivisie. In sporthal Baskersburg werd FCK de Hommel met 8-1 verslagen. Zakaria El Hattash scoorde 2 keer en de teruggekeerde dertigers Said Bouzambou en Abdou Abdembi behoorden ook tot de doelpuntenmakers van Groene Ster Vlissingen. Straks om 6:10 is er op televisie weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport met samenvattingen van Barendrecht Hoek, Kloetingen RKV Volendam en de korfbalwedstrijd Fortis PKC. En al het andere Zeeuwse sportnieuws vind je in de app en op omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Barry.

0: Dat was Douwe Bob met Funny. Tot zover deze Zeeland Nu. Een overzicht van het nieuws straks natuurlijk ook om 6 uur op tv. En dat vind je altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik ga door met het laatste deel van de muziekmiddag. Ik heb er zin in. Blijf vooral luisteren, want Ella Langley komt er nu aan.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

Heerlijke country plaat van Ella Langley met Choosing Texas. In een nieuw uur van de muziekmiddag tot 6 uur ben ik bij je. Ga er maar eens lekker voor zitten. Of als dat niet kan, staan, lopen, fietsen. Weet je, het maakt allemaal niet uit. Volop fijne platen nog hier bij Omroep Zeeland. Zoals deze, Christopher Cross. Dit is All Right.

Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En je hoorde Adele met het prachtige Chasing Pavements. Meer fijne platen heb ik voor je in petto hoor. Straks de Bengals en ook snelle. Hier is Nick Kamen.

Dankjewel, Nick Kamen. I promised myself. Alweer zo'n hit in de muziekmiddag. We gaan door met Nederlandse muziek, Nederlandstalig ook. Snelle met Laat het licht aan. Hey.

Heerlijk hè, deze samenwerking. Rihanna, Kanye West en Paul McCartney, 4, 5 Seconds. Echt leuk om die weer eens te horen. Een lied uit 2015, dat vond ik wel even pijnlijk om te zien. 2015 alweer, 11 jaar oud. Maar wat klinkt het nog steeds fijn. Misschien weet je nog wel dat wij bij Omroep Zeeland ook een hele tijd geleden de Zeeuwse coverwedstrijd hebben gehouden. Je kon dan bestaande liedjes een eigen versie ervan maken, maar dan in het Zeeuws. En dit was ooit een van die inzendingen.

Ja, voor de allereerste editie was dit een inzending van Frans Schier over mijn schoeren. Ik ben benieuwd of jij al doorhebt wat het origineel is. Uiteraard. Mike and the Mechanics over mijn schouder.

Get It Right van Ilse de Lange. Deze zondageditie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Leuk dat je erbij was. Volgende week ben ik gewoon weer bij je terug met de Muziekmiddag in het weekend. Ik kijk er nu al naar uit. Hou ondertussen je radio vooral aan voor fijne muziek. Straks om 6 uur natuurlijk ook op televisie. Laatste Zeeuwse nieuws in beeld in Zeeland nu. En voor dat Zeeuwse nieuws kun je natuurlijk altijd terecht in onze app. De app van Omroep Zeeland of op omroepzeeland.nl. Nog een hele mooie avond.

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hey Remon!
7: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds.
3: Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 4:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Let's go, girls.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje, de Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: vliegen.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. 1, 2, 3.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht.